zoen ze en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders brengt muzikale kleur in je leven.

0: de mindergelovigen.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aaldert.
3: Uur na uur muziek.

U2 en Angel of Harlem aan het begin van deze Voor de Wekker Wakker. Op deze maandag, de 10e augustus. Goedemorgen. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton. We zijn inmiddels al aflevering 5413. Ja, dus we hebben er heel wat op zitten. Ja, afgelopen weekend was er een blokkade op de A12 door Extinction Rebellion. De politie in Den Haag heeft die blokkade na 2 uur beëindigd. Ja, een klein aantal van de activisten afgelopen zaterdag verliet de weg toen de politie daarom vroeg. De rest van de pakweg 50 betogers werd kort daarna aangehouden en naar een stadsbus begeleid. Of ze werden getild. Ja, de bus reed daarna naar een plek buiten de stad. De politie heeft de betogers daar laten gaan, zo meldt Omroep West. Ja, één demonstrant van Extinction Rebellion zit nog vast. Hij zou een agent in de arm hebben gebeten. Ja, en de organisator van Extinction Rebellion die had de demonstratie niet bij de gemeente aangemeld. Maar hij vond hem wel hoog nodig, zo is te lezen op de website. In reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de bosbranden in Frankrijk, Limburg, Spanje. Ja. En daarom hebben ze dus de A12 in Den Haag afgelopen weekend even geblokkeerd. Ja, net als bij de vorige blokkade op de locatie op 28 oktober verzamelden de activisten zich vlak voor het middaguur op de Zuid-Hollandlaan. En dat was vlak bij de plek waar de A12 de stad uitgaat. Hè? Ja. Ja, tot hun eigen verbazing konden ze om 12 uur precies ongehinderd de snelweg oplopen. Dat zei Extinction Rebellion woordvoerder. Het is wel een keer leuk. Het lijkt alsof Den Haag nog ligt te slapen, zo zei de woordvoerder. Het ging eigenlijk zoals de eerste 30 keer. De automobilisten die de stad wilden uitrijden werden tegengehouden door de politie. En zo stond er ook een korte file. Ja, en er was ook een spandoek te zien van de milieuactivisten. Die hadden een spandoek gemaakt. En uiteindelijk is dus de demonstratie afgelopen zaterdag beëindigd. Hè? Ja. Over het algemeen redelijk vreedzaam. Ja, dus de betogers zijn in een stadsbus afgevoerd. Hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is vandaag maandag. Ja, en straks nog wat andere dingetjes. Want er is weer een Barbie-pop uitgegeven voor een bekende artiest. We hebben het weerbericht en we kijken ook nog even in het verleden. En ik had afgelopen zondag, was dat geloof ik, had ik een liedje die ik niet helemaal kon draaien. En ik had beloofd dat ik hem dit keer helemaal zou doen.

Nou, die mag voor mij vaker voorbij komen hoor, deze week. Zet er maar een vinkje achter, ja. Justy en Sam Harper en Just a Little More. Ik zeg goedemorgen, maandag 10 augustus. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, de afgelopen juni en juli maand waren in dit gedeelte van de wereld gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat valt op te maken uit de gegevens van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Ja, de gemiddelde temperatuur was gedurende juni en juli 21,6 graden. En dat ligt een forse 2,7 graden boven het gemiddelde in de periode. Het vorige record voor deze periode uit 2022 is daarmee verbroken. Ja, de regio werd in juni getroffen door twee van de vier hittegolven die dit gedeelte van de wereld sinds mei doormaakten. De hittegolven van juli die waren niet zo zwaar als die in juni. Ja. In vrijwel heel West-Europa was het een stuk warmer dan gemiddeld. En dat wil toch wel wat zeggen natuurlijk, want betekent dus dat het gewoon over het algemeen steeds warmer wordt, hè, op deze grote, grote aardbol. Hè. Ja. En dat is niet positief, want nog nooit waren de wereldzeeën zo warm als vorige maand. Voor het eerst sinds het begin van de metingen. In 1979 kwamen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. En volgens de Klimaatdienst komen de hoge watertemperaturen door het weersverschijnsel El Niño in de Grote Oceaan, maar ook de Atlantische Oceaan bij Europa. Daar was het water nog nooit zo warm. Ja, daarom zijn er ook wat hittegolven, zo zegt de organisatie. En die hebben weer gevolgen voor planten en dieren. Maar ook voor mensen die in de kustgebieden wonen, hè, met oceaanwatertemperaturen op dit niveau. En El Niño in aantocht zullen we de komende maanden waarschijnlijk nog veel meer temperaturrecords zien sneuvelen, zo zegt de organisatie. Hè? Ja. Dus de aarde die is aan het opwarmen. Ja. Ja, en of we dat nou tegenhouden of niet. Ja. Ja, het klinkt misschien een beetje hard wat ik nu zeg, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat het zich vanzelf ook wel weer oplost. Hè? Ja. Want uiteindelijk maakt de aarde dan ook weer korte metten met alle dingen die niet goed zijn. Hè? Want ja, wees nou eerlijk, ik had het gisteren nog eventjes over. We zijn met het milieu echt heel slecht bezig. Hè? Ja, met de grote olietankers die sneuvelen in de zee. Papiertjes, plastic verpakkingen. Het is overal veel ellende. In grote delen van de wereld wordt nog steeds grote fabrieken dingetjes gemaakt met een fikse uitstoot van CO2 en verkeerde stoffen in de lucht. Aan de andere kant van de wereld zijn we allemaal met het milieu bezig. En aan de andere kant van de wereld, tegenovergestelde, dat doet men maar gewoon dingetjes, hè. Ja, hou ik maar even een simpel voorbeeldje, hè. Statiegeldflesjes bijvoorbeeld. Heel dichtbij. In Nederland hebben we dat, in Duitsland hebben we dat. Maar in België, daar hebben we geen statiegeld. Dus daar liggen nog heel veel flesjes gewoon buiten, op straat, in de natuur. En uiteindelijk komen ze gewoon in de zee terecht. Hè? Dus we moeten wat beter omgaan met het milieu, denk ik. Maar dan met z'n allen, hè? Wereldwijd. Ja. Want anders dan, wat de meeste mensen zeggen, van het milieu begint bij jezelf. Dat ben ik het wel mee eens natuurlijk. Je moet natuurlijk zelf ook heel veel dingetjes doen om het milieu te besparen. Maar ja, wees nou eerlijk, de motivatie gaat weg als je aan de andere kant van de wereld ziet dat er weer een olietanker gestrand is. Of dat men daar maar wat doet, hè. Ja. Goed, nog even wat anders. Whitney Houston heeft een Barbie-pop gekregen van een speelgoedfabrikant. Ja, de pop van de zangeres is geïnspireerd op haar look uit de videoclip van I Wanna Dance With Somebody uit 1987. Ja, net als Houston in de videoclip draagt deze Barbie-pop een paarse jurk, kleurrijke oorbelletjes, en dat is wel fijn natuurlijk. Ze heeft ook nog een meegelevende microfoon. En er is met de pop ook weer een creatie neergezet die in samenwerking is geweest met de familie van de overleden zangeres Whitney Houston. Dus ja, Whitney Houston heeft er dus nu ook een Barbie-pop bij, hè.

Diaz, als de dagtopper vandaag met warme zomeravond. Ja, officiële Nederlandse debuutsingle. Hij is 33 jaar. Hij is gelanceerd op 29 juli vorige maand onder het platenlabel Rood, Wit, Blauw. Ja, hij kreeg inspiratie voor het nummer op het Griekse eiland Corfu, waar de zanger geïnspireerd raakte door een romantische zonsondergang. Wat mooi, hè? Ja, de videoclip is trouwens opgenomen bij de Beachclub Meer aan de Westpolderplas. Met onder andere het mooie camera- en montagewerk door Gerrit Driessen. Ja, en sinds begin augustus is het nummer ook verkrijgbaar als cd-single. Ja, want er zijn speciale cd-shops die ook weer cd's verkopen. En daar zit Tias natuurlijk ook bij, hè? Ja. Goed, het is vandaag de dagtopper in elk geval, hè? De warme zomeravond. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag in het noorden en het midden meer bewolking. In het noorden kan er ook wat lichte regen vallen. In het zuiden, daar schijnt de zon volop. De wind die draait naar het noordwesten en is matig. In de middag dan lost de bewolking geleidelijk op en komt er in het noorden en het midden meer ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuiden. Een groot deel van Zeeuws-Vlaanderen, België en Duitsland. Vanavond en de komende nacht richting dinsdag is het weer helder. Met weinig wind, dan koelt het af naar 10 tot 17 graden. Dan is er ook mist, vooral in de ochtend. Maar morgen is het ook wederom zonnig. En dan hebben we ongeveer te maken met dezelfde temperaturen. Wel ietsjes lager, hè? Dat wel. Goed, voor de wekker wakker. Welkom, het is vandaag maandag.

0: Klein beetje burgerlijk ongehoorzaam, want eigenlijk hebben we dat natuurlijk alleen maar op vrijdag, hè, Elvis Presley. Hè? Maar dit keer ook gewoon een keer op de maandag. Je hoorde een liedje van Elvis met Junkie XL en A Little Less Conversation. Goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, het is druk op de weg. Iedereen is weer richting het werk, als men moet werken, want er is natuurlijk nog volop vakantie overal. Ja, de A1, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Gorinchem is het druk. De A58, Breda, Bergen op Zoom, Dordrecht, Papendrecht, de N3. Daar wordt aan de weg gewerkt, sowieso nog tot 21 april volgend jaar. Dus tot die tijd is het aansluiten op sommige punten. De N48 richting Hogeveen tussen Demersvaart en knooppunt Hogeveen. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. En verder ook nog een file op de weg de N50, Zwolle en Meloord. En daar is het ook druk. En over het algemeen valt het wel mee, want ik zei het al, de meeste mensen zijn natuurlijk nog allemaal met vakantie.
1: Wakker worden. Hey!

now. Ah, dat kan ze wel hoor, die Wiena. Ook van die hele rustige liedjes zetten. Je hoorde Take a Bow bij je voor de wekker wakker. Ja, ik weet niet of het nou nog steeds zo is, maar boven een groot deel van het Lage Land is de komende dagen een zeppelin te zien. Ja, het is een vliegende ballon, die zit vol met meetapparatuur. Die gaan de luchtkwaliteit meten. Ja, doordat de zeppelin op 300 meter hoogte vliegt, kan er ook langzaam gevlogen worden en kunnen er zeer gedetailleerde metingen worden gedaan. Nou ja, Duitse wetenschappers, Nederlandse wetenschappers doen onderzoek naar de hoeveelheid CO2. Ze kijken naar de fijnstofdeeltjes in de lucht en ook de uitlaatgassen. Ja, het luchtschip is opgestegen in Essen in Duitsland en vliegt eigenlijk over Kootwijk, Utrecht, Arnhem en dan weer terug. Boven de Veluwe zal de zeppelin beter te zien zijn. Daar vliegt het gevaarte een paar keer heen en weer. Hè. Dus ja, ik weet niet of het nou ook is, maar ja, afgelopen weekend was dit wel het geval. En nou ja, als ze goede metingen willen doen, dan moeten ze dat vandaag natuurlijk ook een beetje doen. Hè. Vind ik persoonlijk, ja, gewoon wat meerdere metingen op verschillende tijdstippen. Ja, de Algebra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, bussen en vrachtauto's even omrijden. Het kan een uur extra kosten qua reistijd. Ja, voor Rijkswaterstaat is het een van de vele grote onderhoudsprojecten de komende zomer. Ook een aantal snelwegen, zoals bijvoorbeeld de A1 en de A27... is de komende periode wekenlang dicht voor groot onderhoud. Ja, de wegbeheerder spreekt van dringend en noodzakelijk groot onderhoud. Ja, de brug die stamt trouwens uit 1958. Ja, daar wordt bij de brug vooral gewerkt aan de brugklep. Dat is het beweegbare deel van de brug dat geopend kan worden voor de scheepvaart. Ja, de staalconstructie krijgt een grote beurt en een aantal onderdelen worden ook weer vernieuwd. En op de rest van de brug wordt ook het asfalt vernieuwd. Ja, het is gewoon hoog nodig, hè, zo zeggen de experts. Maar ja, het is wel vertraging, dat wel, hè. Ja. Goedemorgen, voor de wekker wakker. Het is maandagochtend.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

Janus en een van zijn grote klassiekers, De Aarde. Ik neem je mee naar ook een van de klassiekers van Billy Ocean. Love really hurts without you.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

Het goede doel bij de hitkampioen. Jouw feelgooduur en alles draait om de vriendschap. Dat is toch waar? Dat is toch één feelgood natuurlijk? Vaya con Dios is er ook bij vandaag.

van onze radiocollega en medestrijder in de onderdrukking. In de verdrukking, onze Arnoldo, was dit ook een dikke hit in de Bussumse Dixel. Ja, niet alleen daar natuurlijk, ook in de rest van Nederland, Vlaanderen, verder buiten via het importcircuit, gelanceerd in de Lage Landen. En zo terechtgekomen in de hitparade. Dat waren de feiten, lieve leute. Hidden Run Lover hoorde je van Carol Jenny. En dit is voor jou de Middle of the Road Show.

0: het luisteren verliefd wordt, neem dan je radio mee naar bed.
1: Nou, ik zal het overwegen, jongens.
2: Een fijne van achter de keuken.
1: Ja, van alles wat lekker is. We gaan even gek doen. We gaan even heel gek doen. We gaan naar, terug naar de tijd toen een of andere toeteraar nog heel populair was. Connie Vink was het in 1969. Het is ook zo.

Ja, van een of andere verzekeringsmaatschappij. Van even puntje bellen of zo. Ik heb me rotgelachen. Ach, je hebt hem weer voor je. Ja, boven op die auto en dan de garage met die deel.

0: toe te gaan. Juist, ja. Uit de jaren 60, Corrie Vink, al lekker gisteren.
1: Yeah!
0: Mocht er wel even tussendoor.
1: Fatback man.
0: Ach, zo serieus zijn we niet altijd. Wat dat betreft. Hey, Double Dutch. Dat is

stoorzender, hè? Stoorzender op het pigment. Art Sullivan en Kiki. Het was een Nederlands-Belgische zangduo. Bestaande uit Art Sullivan en Kiki van Oost-Indië. En Art Sullivan is een

net wel 60 jaar oud. Maar in 2012 kreeg Amerika een ster op de Hollywood Walk of Fame. En dit was één van de vele platen van hun

loopt het water me weer over de rug. Heerlijk geluid. Muziek van Roos Royce in de middel van de Roos Show. En best love in dit geval. Hallo, deze moet ik hebben. Anders schuif je er weg. Nou, vooruit. Kijk ik zojuist in de koelkast. Ik dacht, er ligt toch wel een broodje haring op de knecht te wachten? Nee, helemaal niet. Alleen de uitjes.

Pamela is een nummer van de Amerikaanse rockband Toto. Het is de tweede single van hun zevende studioalbum, The Seventh One, uit 1988. Op 26 februari van dat jaar werd het nummer wereldwijd op single uitgebracht. Vrienden, welkom vandaag maandag 10 augustus. In Ecuador, daar viert men vandaag de Onafhankelijkheidsdag. Ecuador is een land in het noordwesten van Zuid-Amerika. Er leven 17 miljoen mensen. Dat is een hoop, hè? We hebben onze normale ingrediënten in het programma. We hebben natuurlijk muziek. Wat hebben we mee? Wel, René Leblanc, Mama's Jasje. Ik heb Leonie.

was Doris D en de Pins. Het was een Brits-Nederlandse zang- en dansgroep die in de eerste helft van de jaren 80 succesvol was. Ik heb één bekende geboren en één bekende overleden op deze 10 augustus. Bert Welles, hij verjaart vandaag. Ex-veldrijder, 2-maal wereldkampioen en 2-maal Belgisch kampioen. Bert wordt vandaag 48. En Isaac Hayes, een Amerikaans muzikant, hij werd 65. Hij overleed op een 10 augustus. Dat was in 2008.

René Leblanc uit Nederland. 8 jaar geleden, 10 augustus 2018, behaalt België een gouden, een zilveren en een bronzen medaille op het Europees kampioenschap atletiek. Voor Neffy Thiam is er goud. Voor de gebroeders Borlé is er zilver en brons. Nieuwe plaat van Steve Dillons.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Waarom moet je een boterham in je afvalcontainer gooien, mevrouw? Het klinkt gek, maar dat is het helemaal niet. Het is de perfecte oplossing tegen vliegen. Pak een boterham en besprenkel hem met natuurazijn. Gooi de boterham nu in de container en je zult zien dat alle vliegen zijn verdwenen. Wat je ook kan doen, is een paar takjes klimop in de container gooien. Ook dan, alle vliegen zijn weg.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest vandaag is Camille. Ze heet eigenlijk Camille Dont, werd geboren in Wevelgem 12 juni 2001. Ze brak door in de jeugdserie Like Me tussen 2019 en 2023 en had daarna een hele race met hits. Twee nummers van haar, Oostende, en we beginnen met Isabella.

0: Radio Groot Haaldert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Informatie en leuke muziek. Dit is Weer of Geen Weer.

Jagugoon it too shy. 23 jaar geleden, 10 augustus 2003, wordt het eerste huwelijk in de ruimte voltrokken. Niet te geloven, maar toch gebeurt. Yuri Malenchenko trouwde aan boord van het ISS met zijn op aarde gebleven vriendin Ekaterina Dimitriera. Een Texaanse wet staat een huwelijk toe waarbij één van de partners niet aanwezig is. Malenchenko is nu 65 jaar.

komt dat tegen? She's not there. Ze is er niet. Ja, volgende keer beter zeker. Je hoorde de zombies. Kijken naar het weerbericht vandaag. Ja, goed hè? 29 graden. Pik een terrasje mee, zou ik zeggen. Morgen 24, woensdag 30 graden. Het is nog niet gedaan hoor, nee. Donderdag 33. Vrijdag 32. En zaterdag 28. De vakantieoorden in Tenerife 27. Las Palmas 26. In Malaga 29. En in Benidorm 28 graden. Vrienden, bedankt dat u bij ons was. Leuk in jullie gezelschap. Morgen staat onze deur natuurlijk wagenwijd open. Hè? Kom ons bezoeken. We leven en welzijn tot morgen. Dit is For Non Blondes.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
1: Als het water van de Noordzee.
3: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
4: Dit is de lunch.

Lisa Love Perry. En het allemaal met haar Take Me To Heaven. Maandagmiddag, wel ben je al een klein beetje uitgeslapen van het weekend. Of is het nog een klein beetje zo van, we moeten nog op gang komen. Ja, inderdaad wel. We zullen je handje toesteken deze maandagmiddag in de lunchbreak. En als je aan tafel gaat, smakelijk eten zou ik zeggen. Ja? Inderdaad wel. We zijn er weer heel de week natuurlijk met alles erop en eraan. Tijd geworden voor John Denver.

0: God, I'm a country boy. Yes!
1: Ja, inderdaad, hij is spijtig genoeg om het leven gekomen in een vliegtuigcrash van zijn eigen vliegtuigje. Volgens de onderzoeken zou hij vergeten te tanken hebben. Ja, ik dacht waarschijnlijk, ik zal eventjes een zweefvliegtuigen. Is dus niet goed afgelopen. John Denver en Thanks God I'm a Country Boy hier deze maandag in de lunchbreak. En we zijn er met de lekkerste muziek vanaf de branding van de Noordzee. Tot het eerste van 1 uur natuurlijk. Hier is Vanessa Amorosi en Absolutely Everybody, Everybody. Je bent welkom in de lunchbreak.

Inderdaad, wat dat toch fantastisch en haar dochter ook natuurlijk. Hè. Nou ja, het heeft allemaal niet zoveel mogen baten voor Whitney Houston natuurlijk. Hè. Ondertussen al een heel tijdje van ons weggerukt natuurlijk. En ja, ze had wel een hele mooie hits natuurlijk. I Wanna Dance With Somebody, een nummer 1 hit in de top 40 natuurlijk. En dat allemaal hier te beluisteren deze maandagmiddag in de lunchbreak. Straks ook nog ons onvergetelijke nummer natuurlijk. En het heetste nieuws van toen gaat over, eventjes kijken, ja, gaat over Frank Boeien, als ik me niet vergis. Ja, inderdaad wel. En dan hebben we natuurlijk deel 2 van de lunchbreak met alles erop en eraan, zoals je wilt.

mag inderdaad niet. Hè? Waarom niet op maandag eerst eventjes een lange versie draaien van Shine Sweet Freedom van Michael McDonald natuurlijk. Onze onverredelijke hit vandaag hier in de lunchbreak, ja. Zo direct het heetste nieuws van toen. We hebben er nog eentje klaarstaan. Dan hadden we nog een klein eentje kunnen draaien natuurlijk. En hier is Britney Spears en Womanizer, Womanizer.

0: Radio Groothoutert.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Maandagmiddag, hele bijzondere goedemiddag, moest je pas afstemmen. Wel, dit is de lunchbreak, breaking news van toen. We zijn er nog tot 1 uur met de gezelligste muziek die jij maar kan wensen op een maandagmiddag. We gaan terug naar 27 november 2025. Vandaag wordt Frank Boeien 68 jaar. Zijn hit Kronenburg Park, Ga de wereld uit, draagt hij op aan een oude klasgenoot. De zangeres komt haar tegen langs de tippelzone van Kronenburg Park in Nijmegen. Bekend om zijn prostitutie en drugsproblemen. In het nummer richt hij zich tot haar met het boodschap: hou er alsjeblieft mee op. Hier is Frank Boeien en dit al met zijn Kronenburg Park.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

mag, als u mag zeggen van het moment. Wel, dit is een lekkere dansplaat natuurlijk. Hè. Inderdaad, wel onze hit-tip voor deze week. En dat is natuurlijk Baby en Roxhair. Andere auspiciën van Fateless natuurlijk. En dit allemaal met een New Religion. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak. Het is maandag natuurlijk en we zijn nog allemaal een klein beetje misschien wakker aan het worden, want het is nog steeds vakantie. En ja, we gaan weer lekkere plaatjes draaien. Tot 1 uur nog voor jou op de radio vanaf de branding van de Noordzee. Hier is Jimmy Somerville en I Can't Take My Eyes Off You. Een nummer dat we natuurlijk ook allemaal kennen uit de tijd van de Boys Town Gang, hè, inderdaad wel. Maar hier is eventjes Jimmy Somerville.

Jimmy Somerville en het allemaal met zijn I Can Take My Eyes Off Of You. Pas op als hij zijn oog laat vallen op jou natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Hier is Change en A Lover's Holiday. Gezellig als je erbij bent, maandagmiddag. Straks ook onze artiest van de week natuurlijk, hè? En wie dat wordt, wel, je moet blijven luisteren als je het wel weet natuurlijk. Maar eerst eventjes deze lekkere van Change.

Onze artiest voor deze week, heel de week natuurlijk, André Hazes. En zeg maar niets meer, ik zwijg al. Hier is Martika. And I feel the earth move under my feet. Of skin, zoals je zelf wil natuurlijk. Hè, ja. Lunchbreken doen we nog tot 1 uur met de lekkerste muziek die jij maar kan wensen. Dus 12:01. Dan eet iedereen natuurlijk ook op maandag.

1984, ja inderdaad, een bescheidenheid voor Martika. And I feel the earth move under my feet, by my skin, ja. Zo direct ook nog de toetjes laten hebben. We zullen nog wel tijd hebben, hoop ik dan toch, als ik zo eventjes kijk. Ja, wel. En wat hebben we hier op de rechter draait af liggen? Wel, ik heb hier nog een lekker nummer van Duran Duran, ook uit de jaren 80. En hier zijn ze met There is Something Going On.

0: De lunchweek van de maandag die zit er weer helemaal bijna op. Hè. Inderdaad wel, ja, de dansbare muziek wel, die heb je nu heel uur lang gekregen hier in de lunchweek. Ik laat het over aan onze collega's. Wat mij betreft graag tot morgen dinsdag ben ik er weer met een nieuwe lunchweek natuurlijk. Met alles erop en eraan. Stay tuned. En ja, en het is tijd geworden voor...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier zijn de Wings. And listen to what the man said.
2: He down New Orleans, man. Yeah, Harry. Yeah.

We zijn wederom op onze wekelijkse afspraken met onze oud- en nieuwshow Welkom Vrienden dus. En beginnen dit wel vast met deze leuke muziek van The Beatles en Get Back. Een uurtje lang dus oud- en nieuwshow samen met mij en mijn vrouwtje Anja dus. En hopelijk gaan jullie ervan genieten. Wij zorgen voor de nodige muziek van vroeger en nu. En na deze Beatles krijgen jullie zo dadelijk een van mijn succesliedjes. We gaan hem ons draaien, een nummer van een tweetal jaar geleden. Rudolf Stevens met deze Darling.

Een nummer dat wij in België kennen, uiteraard ook van Harry Spider en vooral ook van Luc Steno en vooral ook van Chigerom, deze Kiss Me. Hey, en dit heb ik altijd een hele leuke plaat gevonden. Ook een artiest met mooie muziek. Get Down, Gilbert O'Sullivan.

Ik heb een nummer klaar liggen van Bobby Prins. Dat werd uitgebracht in 2013. Nu een nieuwe versie met duet Anthony Hulsken.

blijft hem toch altijd een leuk nummertje, deze leuke meezinger van Bobby Prins, Hou Me Vast. Zoals Anja zei, voor het eerst kwam het uit als solo-single in 2013. Nu 2026, een duo-single samen met Antonio. Hey, ik heb deze ook nog eens meegebracht in onze oud- en nieuwsshow. Een pareltje van Leo Sayer.

zo leren we toch ook weer om wat bij kennen. Ik kende deze versie nog nooit eerder voordien gehoord. Deze Julie, ik kende natuurlijk wel het Eurosong Festival nummer. En ook een versie door onze eigen Antwerpse Strangers. En ik geloof ook zelfs nog eentje door Arne Jansen. Maar deze Anja, die had ik persoonlijk nog nooit gehoord. Wanneer eens wat draaien ze? Van Jules Cabas.

dat overkomt ons allemaal zeker. Met een beetje ouder te worden begint alles een beetje te zakken, overnomen ze dat dus. Daar hoeven we ons allemaal zeker niet om te schamen. Mijn blootje is mijn blootje niet meer. Dat was Jules Cabas. Wiltura? Ja, hij was jarig. Of hij moet nog jarig worden. Het is naar gelang wanneer dit programma op jouw radiostation draait. Tura wordt op 2 augustus 87. En we wensen Wil samen met zijn vrouwtje Jenny nog vele gelukkige jaren. We gaan eentje draaien van hem, van de keizer van het Vlaamse lied. Deze mooie, Dam Di Dam. Wil, alvast fijne verjaardag.

Vultura met zijn dam di dam di dam. En we waren vandaag een beetje vastgeroest, blijkbaar Anja, in het oudere repertoire. Maar dat mag ook wel eens gebeuren in deze aflevering van Oud en Nieuw. Vrienden, ik ga alvast afscheid nemen, dus zo dadelijk doet Anja dat ook dus. Ik heb voor jullie nog eentje voor vandaag om te draaien. Na deze van Vultura heb ik voor jullie nog in petto in deze Oud en Nieuw show. Deze van The Bee Gees. Wat mij betreft nog veel plezier met de collega's. En heel graag tot volgende keer.

Ik neem afscheid met het liedje Kiss Me Quick. En bedankt weer voor het luisteren naar de Oud en Nieuw Show. En graag tot de volgende.

0: is die prachtig, of niet? Ik dacht het wel, hè. Wat een mooi begin van Dekker Radio vandaag. Bobby Goldsboro en Summer, the First Time uit 1973. Dat is lekker oud, toch?
1: Ja.
0: Oh, ik heb nog veel meer oude muziek voor je. Maar ook nieuwe. Dus wees maar niet bang. Iedereen komt aan zijn trekken bij Dekker Radio. Deze is van

zeg het eens eerlijk. Geen alledaagse muziek bij Dekker Radio. Natuurlijk niet. Dit was een hele leuke van John Mullen en de Summertime Blues in een nieuw jasje. Jascha uit Nederland is die. En die roept help met een uitroepteken. Nou, als ik kan helpen, doe ik dat.

naar het verleden. Help, nou ik heb toch geholpen. Ik heb hem gedraaid namelijk. Jacques Dutronc is uit het verleden. En die heeft het over, het is 5:00 's morgens, Parijs ontwaakt.

0: Mens ontwaakt om 5 uur 's morgens. Tjonge, jonge, jonge. Nou, zo vroeg was ik daar nog nooit opgestaan. Jacques Dutronc met dat prachtige lied van toen.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Oh, wat is er nou aan de hand? Ik denk dat er een storing is in de studio. Ja, hoor je dat? Kijk of ik er wat aan kan doen.
2: Would someone please hang that phone up?
0: Oké, ja, hang de telefoon maar om. Dat helpt misschien wel. Ja. We gaan naar 1984. Midnight Star heet de groep en Operator.

0: Het was heel vroeger in Nederland ook zo. Dit was een wat chagrijnige operator, hoor.
1: Ja.
0: Heel erg. Die had er geen zin in, trouwens. Midnight Star hoorde je met een leuke vertolking uit 1984 daarvan. Hey, Kleimans en Van Geel. We gaan even naar België met Juf Helena. Wat zou er met Juf Helena zijn?

Ralf Czerny, Zonnelicht bij nacht. Het lijkt me sterk. Drie achter elkaar. Dadelijk Tila Brea. Maar eerst Benny Nijman met Bonnie Sinclair.

0: Ben je er nog?
1: Oh ja.
0: Ja, ik ben er ook, dokter. Echt geweldig vind ik hem niet, hoor. Van juli tot september. Nou, dan moet het nou maar ophouden met Tila Brea. Jongen. Even wat anders. Kwaliteit? Oké. Dat is dit wel. Legendarische man. Ik heb het over Carlos Santana. Moet je hem horen spelen. En dan samen met Michel Lebrun. Spelen ze de Game of...

0: Geweldig, hè?
1: Ja.
0: Echt een virtuoos. Op zijn gitaar, ja hoor. Carlos Santana en Sheila Branch hoorde je met The Game of Love. Moet een beetje opschieten, Dekker Radio, ja. Anders kom ik niet uit. Nou, dat moeten we niet hebben natuurlijk. En ik had deze ook nog klaarstaan van Boz Skeks. Low Down. Leuk dat je luistert naar Dekker Radio.

Een remake heet dit van Snelle en Bente. Erg leuk gedaan. Stiekem gedanst. Nou, die kenden we nog wel, hè? Van Toontje Lager, toch? Hey, Katy Perry is er ook vandaag.

0: Thank God It's Friday. Daar staat TGIF voor. En Katy Perry hoorde je met Last Friday, nou?
1: Ja, dat klopt wel.
0: Ik ga gedag zeggen, ik heb het gehad met dit allemaal.
2: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Genoeg herrie gemaakt, Dekker. Ja, oké. Ik laat je achter bij Chicago. And If You Leave Me Now.

ga zwaaien. Zwaai even terug. Oké. Okay. Tot de volgende Dekkerradio maar weer. Acapulco tot de slag. Bebida magica. Toverdrankje. Ik zou zeggen proost.

0: Ja, het was een absolute grote meidengroep uit de hitparades van de jaren 90. Deze Centerfold en Dictator.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Radio op volle kracht met deze zomerse geluiden van Alex Godino. Dat was Watch Out. Opgelet, zometeen gaan we naar Rio met Maywood. Waar is Babette en Maxime en goed aan ons.

de man was in het dagelijkse leven een tandarts, maar is bekend geworden onder de naam Dr. Alban. Dat was It's My Life. Nu een hoogtepunt in die turbulente show, want we hebben voor jullie de nieuwe Teddy's.

Je radio op volle kracht op maandag met Ravenage en Love for Love. En dit is toch wel voor het ogenblik een zeer populaire meneer. En zeer geliefd bij de meiden.

0: Ach ja, met de zomerse temperaturen die we voor het ogenblik hebben in Vlaanderen, hoort natuurlijk altijd zomerse muziek. En dat krijg je van de Miami Sound Machine.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

En toen dacht iedereen dat de wereld zou vergaan in 2000, een nieuw millennium. Het was Mackenzie, All I Need Is You. En daar zijn we elke dag tevreden bij dat jij elke dag bent afgestemd op die turbulentie show. Met nu aan het woord, baby.

0: En dat heet dan elke dag vluchten voor de miserie die je waarschijnlijk hebt. Dat was Eddie Rabbit en Driving My Way Away.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag. Passen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootaandert.
2: De mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Moorhem. Bij jouw favoriete radio.
3: Zomer op je radio.

Ja, ja, Amerikaanse zanger en pianist, een belangrijke grondlegger van de rock'n'roll. Little Richard overleed op 9 mei 2020. Hij had het over Jenny, toen in 1957. Van harte welkom in een nieuwe muziekwilde. Net onder meer deze Mon Amour van BZN. Welkom op jouw favoriete radiostation. Het komende uur, leuke deuntjes uit het verleden.

0: 1985 was genieuwe zanger Ray Simpson. De leden van Village People speelden in een film Can't Stop the Music, waarvoor Wills nog Magic Night en Milkshake heeft geschreven, maar ze hebben nooit meer succes behaald van de singles Macho Man, Go West, YMCA en nog andere. En dat waren ze, de Village People, 5 o'clock in the morning. Een nummertje dat je vond op hun album in 1981, Renaissance. Ron Brandsteder, Engelen, die bestaan niet, volgens hem toch, hè?
1: Mijn hele leven lang heb ik steeds gedacht,

0: Een uur lang. De mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde. Met Dirk van Morhem. Bij jouw favoriete radio.
1: Is this really necessary? I wanna go home. Forget it, girl. Cause the brand new Def Dames don't.

Deafdames Dope werd begin de jaren 90 opgericht door Larissa en Xana Keulemans. En zij vroegen Phil Wild en Peter Bowens, die een muziekproductiebedrijfje vormden. Phil Wild boekte op dat moment reeds grote successen met Too Unlimited. Samen met Jean-Paul de Koster, de act van Deafdames Dope, werd hierna gecomplimeerd met vier danseressen. In de zomer van 1993 wonnen ze de Radio 2 zomerhit met deze Ain't Nothing To It. Deafdames Dope. 2019 viel definitief het doek over de formatie. Fest der Gitaren, Cindy Untbert.

0: Robert Haaldert, de radio die het doet.
1: Hey, Groot Haaldert.
2: Een uur lang, de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde, met Dirk van Moorhem. Bij jouw favoriete radio.

Het is toch mooi om deze plaatjes nog een keertje opnieuw los te laten. Hè? Just Ask Your Heart to Frankie Avalon. Hij zal altijd herinnerd worden met zijn gids uit datzelfde jaartal 1959, Venus. Hè? En ken je deze nog? Down featuring Tony Orlando. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Van harte welkom hier op jouw favoriete radiostation.

inderdaad. Adios, amigos. Ben Steenerker, een country, Nederlandse countryzanger. Zijn bijnaam is The Godfather of Dutch Country Music. In 1994 werd hij opgenomen in de Amerika's All-Time Country Music Hall of Fame. In 2013 won hij met zijn dochter Carmen de Oostenrijkse Goldener Country Star. We gaan naar de jaren 80, 1989, Fancy en A Voice in the Dark.

0: In het jaar 1996 ging ze voor België naar het Eurovisie Songfestival met Liefde is een kaartspel.
1: Dat is je adem.
0: Inderdaad, ze adem, het nummertje uit 2024 van Lisa Del Boom. Allee, hola, olé, hier is Jesse Matador.
2: Tout le monde.
0: Tout le monde. Hola, weer swingend op jouw radiotoestel, hè.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Een uur lang de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Morhem bij jouw favoriete radio.

Sea of Love. Marty Wilde is een Britse zanger die deel uitmaakte van de eerste generatie sterren die Amerikaanse rock'n'roll artiesten nadeden. Veel van zijn hits waren covers van Amerikaanse successen. Onder meer Endless Sleep was oorspronkelijk uitgevoerd door Jody Reynolds, Donna door Ritchie Valens, een Teenager in Love door Dynan en de Belmonts. En deze Sea of Love is oorspronkelijk van Phil Phillips en Dr. Buzzard, origineel Savannah Band, Cherchez la Fin.

Een dame met een rollende R. En dat was Peggy, als iemand je 1000 kussen belooft. Een nummertje uit vervlogen tijd, 1969. En het is oorspronkelijk een Duitsstalig nummer van Gabi Berger. Wenn einer die 1000 kussen verspricht. En we gaan naar Nederland met Meteors. Was een Nederlandse rockband die in hoofdzaak actief was van 1977 tot 1982. En dat was meteen muziekbeelden voor deze week. Bedankt, tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Kickin'.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: plaat welke we haalden uit 1984. Talk Talk and Such a Shame.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: De zon schijnt, de dagen zijn lang en de mooiste herinneringen klinken beter dan ooit. Welkom bij de Muzikale Parels in de zomer van 2026. Het programma waarin we je meenemen naar de grootste klassiekers en de vergeten pareltjes uit de vorige eeuw. Geniet vooral van de heerlijke zomerse muziek, verrassende verhalen achter de hits, een vleugje nostalgie en natuurlijk onze vaste rubrieken zoals een one-hit wonder en de hitstory met Christophe Van Dam. En dit komt uit 1980. Dit is Stevie Wonder en de

0: geplaatst uit de Golden 60s 1963. There Goes My Heart Again van Fats Domino. En het is alweer tijd om een zwart vinylplaatje op onze platendraaier te leggen.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 4 juli 1978. Met een nummer dat komt uit de film Grease. Het werd speciaal voor de film geschreven door John Farrar. Aanvankelijk waren er twijfels over het nummer of dit wel zou passen. Toch groeide het uit tot een gigantische hit. Wereldwijd werden er miljoenen exemplaren verkocht. Het nummer stond 9 weken op nummer 1. En de film zorgde voor een enorme boost in de populariteit. Olivia Newton-John die brak hiermee definitief door in België en Nederland. Samen met John Travolta vormden ze een iconisch duo. En het nummer blijft een van de bekendste filmsongs ooit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Mijn kleindochter van 9 verraste me vorige week met de vraag of ik deze groep kende. Tuurlijk kennen we deze. Die gaat al 3-4 generaties mee. Uit de 90s waren dit The Spice Girls en Say You Will Be There. Christophe Van Dam is ondertussen ook aangekomen in de studio. Zometeen Hit Story. I don't

0: van Chicago uit 1984 met Stay the Night. En dit was Franstalige muziek van Art Sullivan samen met Kiki. Et si tu pars?
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Het verhaal achter de hit Yo-Yo van Plaza is er één van razendsnel internationaal succes, gevolgd door een abrupt einde. In de vroege dagen van VTM, de hoogdagen van de New Beat, scoorde het trio een enorme hit met Yo-Yo. Ze stonden bekend om hun iconische rode outfits en herkenbare danspasjes. Het nummer was niet alleen bij ons populair. Plaza scoorde ook in de buurlanden en zelfs in Mexico en Brazilië met Yo-Yo. Echter, het succes stopte plotseling door een juridisch conflict over geld. De bandleden mochten de naam Plaza niet meer gebruiken. Een poging om onder de naam Alpha door te gaan mislukte, waarna de groep uit elkaar ging. Bij ons stond het nummer begin jaren 90, maar liefst 15 weken in de hitlijst.
4: Een

0: wit strand met rechts de cocktail in de hand. En links misschien de zonnebril die je even moet afzetten. Cocktailplaat voor vandaag was afkomstig van Wham en de Club Tropicana.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

0: geslaagde cover van een nummer dat eigenlijk werd geschreven door Neil Diamond en opgenomen door Cliff Richard in 1965. Danny Fisher and Just Another Guy.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: We gaan naar het begin van de jaren 80 met een vergeten parel die bijzonder goed deed in diverse discotheken in die tijd. Ken je dit?

0: Alberto Cortés en Suku Suku.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1977 met Racing Cars. Deze Britse band uit Wales brak door met deze indrukwekkende single. They Shoot Horses, Don't They? Het nummer werd geïnspireerd door de gelijknamige filmklassieker. In het Verenigd Koninkrijk haalde de top 15 en ook in Nederland werd het een hit. De band trad dat jaar zelfs op Pinkpop. Ondanks latere releases bleef dit hun enige grote succes. Zanger Garrett Mortimer die werd later backingzanger voor grote artiesten. De groep kende een reunie in het jaar 2000, maar uiteindelijk viel het doek definitief in 2010. They Shoot Horses, Don't They blijft een cultklassieker.
1: Een one-hit wonder.

Terug naar de vroege jaren 80 met een echte klassieker van Shalamar, I Can Make You Feel Good. Verscheen in 1982 op het album Friends. En Shalamar die stonden bekend voor hun aanstekelijke mix van soul,

NCC and the things we do for love. Het bracht ons naar het einde van deze aflevering van de muzikale parels hier op je favoriete radio. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw op zoek gaan naar die mooie muziekjes uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we op een rustige manier. A little bit further away in Kokomo. Nog een fijne zomer en tot volgende week. A little

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: Summertime 1979.
5: NCRV, favoriet schijf.

0: plaatjes hoeven niet altijd in die top 40 terecht te komen. En dat hebben we ook bewezen met Amphora en Timothy. En dit nummer bleef steken in de tipperaden. Wel een hele mooie binnenkomen voor deze aflevering van de jaren 70. Ik kunt weer twee gevarieerde uren tegemoet horen. In het tweede uur 5 uit de top 10 van. We maken dan ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je ook een track van horen. We hebben twee muzikale connecties. Een van A naar B. En je kunt ook nog genieten van de albums Street Legal van Bob Dylan. En Pilot from the album of the same name. Ja, je moet erop komen op die titel. En we hebben natuurlijk ook een muzikale connectie. En dat gaan we doen met een heerlijke zomerse plaat van Carlos. De enige hit voor deze Franse zanger. Hier is Big Bisou.
1: 1977.
2: Big Bisou. Big Bisou.
3: Approchez, approchez. On va danser le Big Bisou.

de Tour de France. In onze gedachten draaiden wij Jo Dassin en Les Champs d'Élysée. En dat was de eerste top 40 hit en kwam bij ons op 11 in de top 40 terecht. En wij verbonden dat met Carlos, want Jo Dassin was namelijk de componist van Big Bisou. En dan hebben wij weer een mooi album hier in de jaren 70, Street Legal van Bob Dylan. Album uit 1978, zijn 20ste album, hield het bij ons 18 weken vol en piekte op 6. En op dit album zijn ook de meeste muzikanten te horen die hem begeleiden bij het prachtige concert live at Budokan. Hier is Changing of the Guard.

ben even een mooi muzikaal uitstapje gemaakt naar België. En dat deden we met Ignace. More Than Sympathy. In 1973 was dat trouwens de enige top 40 hit. En dan gaan we van België naar Amerika. 1973, de 11e hit voor de Spinners. De Spinners die ooit zijn begonnen als de Domino's. Of Domingo's. Hebben in 1973 hun 11e hit en een top 29 hit voor dat mooie Ghetto Child.

Long John Baldry samen met Katie MacDonald en You've Lost That Loving Feeling. In 1979 was dat in Amerika zijn derde en laatste hit. We hebben zometeen een, ja, ik denk toch wel een zomerse van A naar B. En zeker wat de A-kant betreft. Maar we gaan eerst even naar de tipperaden. Want daar staan ook de nodige platen in die de top 40 niet wisten te halen. Robert Long en Unit Gloria hadden een paar hele mooie hits. The Last Seven Days en Our Father. Maar in 1970 bleef Back in the Sun in die tipperaden staan.

Mississippi Line van Christy. En dat was de B-kant van Yellow River. En in 1970 was dat een hele mooie top 4 hit. En over mooi gesproken, from the album of the same name van Pilot. Album uit 1975. De eerste album van de groep die trouwens werd opgericht door David Paton en studiotechnicus David Lyle. En het is geproduceerd door Alan Parsons. Girl Next Door.

Ronstadt en Back in the USA. In 1978 in Amerika haar 22e hit. En kwam daar op 16 terecht. Wat het eerste uur betreft van de jaren 70, we zitten er bijna doorheen. Maar na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk heel graag bij jou terug. Ik heb zeker nog een mooie Amerikaanse hit voor jou. We gaan naar 1975, Graham Central Station. De groep van Larry Graham, die ook in Sly and the Family Stone heeft gezeten. Hier is Your Love. Tot zo.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime. Yes, sir, Blair.
4: 1974.

heerlijke binnenkomen voor het tweede uur van de jaren 70. De 16's van The Sweet. En dat was hun 11e hit en 9e top 10 hit. En kwam op 7 terecht bij ons in de hitparade. Welkom terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk die mooie albums. Bob Dylan, Street Legal. En Pilot from the album of the same name. En we hebben nog een muzikale connectie. En we maken bekend wat de albums voor volgende week zijn. Maar ik had het al zo even gezegd, een muzikale connectie. Daarvoor gaan we naar 1970. Blue Planet scoort 1 hit bij ons. De groep van Aad van der Kreeft. En dat is I'm Going Man, I'm Going. When the-

0: hebben wij in Nederland toch mooie muziek gemaakt, wat soms helemaal in de vergetelheid is geraakt. En dat gold ook voor Cinderella, From Town to Town. Singeltje uitgebracht in 1972. De zangeres is Betty Raadgever. En andere leden, die kwamen uit Blue Planet.
1: De vijf uit de Nederlandse top 10 van
0: 14 augustus 1976.

op stoom wat de hitparades betreft. De tweede nummer 1 hit en Dancing Queen wist het 5 weken vol te houden op 1. En in de top 10 die we nu in behandeling hebben, staat hij op 9. Zometeen op 7 de 13e top 10 hit voor de George Baker Selection. En de opvolger van de nummer 1 hit Morning Sky is Wild Bird. Maar we gaan eerst naar de voormalige zanger van Humble Pie, Peter Frampton, een monsterhit, ook in 1976, ook een nummer 1 hit. Hier is Show Me The Way.

0: plaat waar je lekker vrolijk van wordt op via The Real Thing en You To Me Are Everything. De eerste hit voor deze Engelse discogroep met Dave Smith. We hebben een hele sfeervolle nummer 1, maar eerst het overzicht van de top 10 van Nederland van 14 augustus 1976. De classics op 10 en Sunshine Baby, ABBA Dancing Queen op 9, 8. Show Me The Way, Peter Frampton, George Baker Selection met Wild Bird op 7. The Man From Manhattan van Eddie Howell op 6. Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart op 5. 4. Real Thing, You To Me Are Everything. En 3. Full House, Standing On The Inside, Yes A Green, Nice And Slow. En ik heb het gezegd, een hele sfeervolle plaat op 1. 3 weken maar liefst op 1. The Manhattans en Kiss and Say Goodbye.
1: 1976.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

Staple Singers en City in the Sky. En dat was de 14e hit in Amerika. En dat was in 1974 een top 79 hit. Dan zijn we beland bij het album. From the album of the same name van Pilot uit 1975. Het eerste album van de groep. Staan ook twee mooie hits op. Namelijk Magic en Just a Smile. Hier is Don't Speak Loudly.

Better Talk This Over van Bob Dylan van het album Street Legal. Album uit 1978 en zijn 20ste album. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. Binnenkort zet ik deze uitzending klaar op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. En dan kun je deze uitzending weer herbeleven. Zometeen heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb zoals beloofd nog 2 tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen Judge Dredd en Working Class Hero, album uit 1974. En The Bell of Snotland Town. En we hebben Chicago van Chicago 10, album uit 1976, 9e album van de groep. En Skin Tight. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag nog. En graag tot de volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Is de Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.
3: Music. That's our middle name. Wonderful. Music.
2: In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

inderdaad, het is weer zover natuurlijk. Hè. Maandagavond, we zijn er weer met 2 uur lang de Musicbox natuurlijk op jouw fantastische radiostation. En vandaag gaan we een zomerse aflevering van de jaren 70 helemaal terug in de tijd. Toen er nog veel zeezenders op de Noordzee lagen natuurlijk. Was eentje van Sailor waarmee we begonnen. En dit allemaal met gewoon girls, girls, girls, girls, girls. Ja, inderdaad, we kunnen ze niet missen, inderdaad niet. En inderdaad, dit is er eentje van Mutt uit de UK natuurlijk. En dit dan met hun Tiger Feet.

Weer eventjes lekker terug in de tijd natuurlijk naar de jaren 70. En dat was er ook eentje uit de jaren 70 natuurlijk. Mats en dit al met zijn Tiger Feet. Dat allemaal uit die prachtige LP natuurlijk van hun Let's Have a Party. Ja, inderdaad, dat was een hele mooie waar de ritsingels allemaal op stonden. En als het ware een best-of. Tijd voor Smokey. And I meet you at midnight. Je weet maar nooit.

Maandagavond, van harte welkom. Als je pas al zo afstemmen hier op jouw fantastische radiostation. Het is de Musicbox waar je naartoe luistert. Twee uur lang. De lekkerste hits uit de jaren 70 vandaag hier in de zomerse Musicbox. En hier is Albert Hammond. And it never rains in Southern California.

gaat met de vakantie. Zullen we er wel weer naar de airport trekken, denk ik. Inderdaad wel, maar je kunt altijd je radio meenemen natuurlijk. Hè. Ja, want we zijn heel de wereld te ontvangen natuurlijk. Via het wereldwijde web van internet. Geen probleem als je de musicbox wilt beluisteren. Al dan met je fantastische radio er wel... Je neemt gewoon je laptopje mee natuurlijk en luister op maandagavond 2 uur lang naar de lekkerste muziek vandaag hier uit het jaren 70. En dat waren de Motors en Airport. Hier is Baccarat.

Zwitserland. Eventjes aan de neus krabben moet ook gebeuren natuurlijk, ja. Dus wat ik wou zeggen, Donnie M was dit natuurlijk. En ze hadden hun thuisbasis in Duitsland. En kwamen zo heel over Europa met de grootste hits. En dat was er ook weer eentje uit de jaren 70 natuurlijk. Hè. Met The Rivers of Babylon. Ja, wat er daar allemaal op die rivier gebeurd is, wel, je zou het niet willen weten. What happens still stays there, zeggen ze dan. Hier is Tina Charles en I Love to Love.

0: altijd wat een stem van die naam, hè. Als je die plaat opzet wel en je zet hem een klein beetje luid wel, dan is het voor heel de gebuurten dat je kan... Je kan meer luisteren en meer zingen natuurlijk. En laat maar van je horen, zou ik zeggen. Want de Musicbox die is er iedere maandagavond weer opnieuw met 2 uur lang. De lekkerste hits vandaag uit de jaren 70. Hier is de Sweet en Papa Joe. Straks komt er een hele mooie aan. Maar daarvoor moet je natuurlijk blijven luisteren.
1: Het is

Inderdaad, dat hij al is van Remember the 70s. Wel, daar haalden we natuurlijk deze uit. Eentje dat ik lang niet meer gedraaid heb hier op de radio. Maar vandaag is ze er natuurlijk weer bij. Loggins en Messina. En Your Mama Don't Dance. En Your Daddy Don't Rock and Roll. Wat deden ze dan wel? Iedere dag weer gaan werken natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Hier is Terry Jacks, Seasons in the Sun.

Dan spotte ik de sterren van de hemel als het zomer was. Inderdaad wel, mocht er natuurlijk geen bewolking zijn. Hè, maar toen was dat een van mijn liefste dingen dat ik deed. De sterren spotten. Terry Jackson, Caesars in the Sun. Heel bijzonder, een goede maandagavond. Van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is de Music Box met de beste uit de jaren 70. En hier zijn de Bay City Rollers.

Ja, onze zomer voorbij was en was er eventjes lekker weuven natuurlijk. Hè. Baby, bye bye, bye bye baby, de Bay City Rollers uit 1974 alweer inderdaad wel. En hier is Down and Tony Orlando. En dan wordt gaan tie a yellow ribbon around the oak tree. Ja, zoiets en

Generale. The Down and Tony Orlando. En dit samen met hen Die Line, The Yellow Low Tree. Kerst is het zeker nog niet, hè, want we zitten in het midden van de zomer. Dus, maar we vieren al toch wel iets natuurlijk in de jaren 70 hier in de Musicbox. Iedere maandagavond weer opnieuw op jouw fantastische radiostation. 2 uur lang de lekkerste muziek uit diverse jaren. Maar vandaag alleen maar uit de jaren 70. Hier zijn de Pointer Sisters en Fire.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

Inderdaad, want zo was het wel een klein beetje natuurlijk. Lynn Anderson en dit allemaal met haar Rose Garden. Geen rozen zonder doorn, zeggen ze dikwijls. En hier is Dr. Hook en Sylvia's Mother.

En ook daar een klein beetje een dramatische song natuurlijk. Hè? Maar toch wel heel mooi. Was ook een hele grote hit natuurlijk. Voor de mensen van Dr. Hook en Sylvia's Mother. Ja, inderdaad wel. En ik heb er nog eentje klaarstaan voor jullie. Vorige tijd zijn. En hier is Harpo en Movie Star.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation.

inderdaad, al zat geen Zijlmerse muziek en zowel dan weer genoeg, ik weet niet meer. Ja, ja. Zo van harte welkom in deel 2 van de Musicbox natuurlijk. We zijn er weer hier tot aan de top van de lijst. Zijn bedankt om, ja, om te komen luisteren en om te blijven luisteren natuurlijk. Hè, want daar doen we het toch wel een klein beetje voor hier op jouw fantastische radiostation. En dat was Christy dus en Yellow River. Tijd voor Harry Nielsen.

Dolly Parton, die miljoenen aan deze single heeft gekregen. En ja, daar heeft ze een heel groot imperium rond gebouwd natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Samen met Kenny Rogers heeft ze diverse restaurants en dergelijke meer over heel Amerika, als je mij vraagt. Hier zijn de Three Degrees en When Will I See You Again?

inderdaad, de smeekbeden van The Three Degrees. En when will I see you again? Wel, als de wind draait zeker, hè? Zo of iets dergelijks. Maandagavond, de Musicbox, 2 uur lang. Hier iedere maandagavond op jouw fantastische radiostation. Hier is Alvin Stardust uit 1974.

misschien is het wel een liefdesverklaring aan zijn vriendinnen, Cuckoo. Ja, inderdaad wel. Elvin Stardust. De man die zo'n beetje Elvis Presley in die tijd imiteerde. Ja, inderdaad wel. En hier is David Bowie. And Life on Mars.

vergelijk hem altijd een klein beetje met een chameleon. Hè. Inderdaad, iedere keer hij een nieuwe LP bracht, had hij een ander uiterlijk als het ware. David Bowie en Life on Mars. En dat allemaal uit die Huckie Doherty LP van hem. Die uitkwam in 2025 met een remasterde versies. Hier zijn de Eagles. En dit allemaal met hun Hotel California.

een klein beetje een voeltje. De jinglemachine wilde niet opstarten. Maar niet zo min. Billy Joel kwam er toch aan natuurlijk met zijn pianoman. Want ja, de muziek wel, die draait altijd door op je radio natuurlijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week, helemaal gratis voor niets. Was dus Billy Joel en de pianoman. Zo direct de jingle die hiervoor moest spelen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Hij komt eraan als de jinglemachine het doet natuurlijk. Onze Golden Classic, Elton John en Rocket Man.

De man die al jaren drugs- en alcoholvrij rondloopt terug. Hè? Ja, dan hadden we al de man met de duizend brillen, zoals we zijn soms. Elton John en dit dan met zijn Rocket Man. De jaren 70 wel, dat waren de jaren 70 hier op jouw fantastische radiostation in de Musicbox. Maandagavond, iedere maandagavond trouwens, 2 uur lang de lekkerste hits, ook in de zomer. Ja, inderdaad wel, we nemen geen vakantie. Hier zijn de Eagles en Desperado.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

En daarna de bescheiden rits voor de jaren 70 natuurlijk. Hè. En Spaceman came to travel in. Hier in de Musicbox nog tot het top van de tijd zijn. De lekkerste hits.

0: dat de tekst in een half uurtje beklonken was in een café in Duitsland. Ja, inderdaad wel. Het was allemaal op een bierkaartje geschreven. Ik heb het allemaal over Toto. En dit allemaal met een Hold the Line. Ik heb nog een pareltje van een plaat hier klaarstaan op mijn rechter draaitafel. En wat dat geworden is, wel, dan hoor je dan zo direct natuurlijk na deze jingle.
1: In de Music Box. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.
0: Hier is Led Zeppelin en Stairways to Heaven.

0: inderdaad, hè. Het prachtige van Led Zeppelin. En het allemaal met een Stairways to Heaven. We zouden eens moeten een programma maken, denk ik, met allemaal lange versies van gerenommeerde platen, inderdaad wel, hè. Zo eindelijk wel heel mooi zijn en leuk.
1: Ja.
0: Als je dat ook vindt, wel, stuur ons eventjes een berichtje. En je bent natuurlijk altijd van harte welkom met suggesties. Was Led Zeppelin en dit al met Stairway to Heaven. En als ik zo eventjes blik werk op de klok, wel, dan is het hoog tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot volgende week voor een nieuwe Musicbox hier op jouw fantastisch radiostation. Tot dan, ik neem afscheid van jullie met The Hollies en He Ain't Heavy, He's My Brother. Tot volgende week, bye bye.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aalderts.
2: Uur muziek.
3: Radio Groot Aalderts.